0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende

0: spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
1: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Counting down!
9: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik weet niet welk tijdstip het is dat je die hiernaar zit te luisteren, maar misschien is het goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goede nacht voor je. En ik hoop dat deze lesje zal zegenen en zal bemoedigen. We zijn inmiddels aangekomen in les 31 en ik wilde het met jullie gaan hebben over de vijfvoudige bediening. Over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ik wil wel een kanttekening bijgeven dat dit zijn basic lessen. Dus er is veel meer te ontdekken in de lessen over de aangaande de thema's van de lessen die ik met jullie behandel. Maar ik wil gewoon zo'n beknopt mogelijke manier uitleg geven over een bepaald thema of onderwerp. En de bedoeling is natuurlijk dat je daar dan zelf weer mee verder gaat. Dat je zelf die bijbelteksten gaat nemen, dat je zelf die informatie gaat nemen. En dat je dan zelf gaat ontdekken in het woord van God wat er nog meer over te vinden is en wat er nog meer mee te maken heeft. Wat je nog meer mee kunt aan kunt toevoegen, zeg maar. Zodat het inzicht en dat fundament te sterk wordt, maar het inzicht ook breder wordt, zeg maar. Dus dit zijn de basics. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus er is veel meer te delen over wat ik erover ga delen. Maar de basics, de foundation daarvan, zeg maar, de sound doctrine, dat is wat ik jullie wil delen, zodat je daar zelf weer mee verder kan. Het zijn tools, handvatten, instrumenten, waarmee je mensen op weg wilt helpen, zodat ze zelf daarmee verder kunnen en zelf hun relatie verder kunnen uitbouwen met de Heer. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. We gaan het dus hebben over die vijfvoudige bediening. Maar voordat ik daarin ga, laten we zoals altijd eventjes beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. U bent zo'n fantastische God. En we willen u loven en prijzen en danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw liefde en uw genade. Voor al uw beloftes, voor uw zegen. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. En dank u wel dat ook vandaag de Heilige Geest weer zal spreken door de woorden, door de openbaring die u mij gegeven heeft, om mensen te bedienen, mensen te zegenen, mensen aan te raken, te bemoedigen, op te bouwen en op weg te helpen. Dat is uw volmaakte wil, Heer, dat we elkaar dienen als één lichaam. U bent een geweldige God. We geven u alle eer, alle lofprijs in Jezus' machtige naam. Amen. Alright, dus we gaan het hebben over die vijfvoudige bediening. Wat beschreven staat in Efeze 4 vers 11. Welbekende tekst. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, daar staat dus: hij heeft sommigen gegeven. Dat wil dus zeggen dus dat niet iedereen deze gave heeft gekregen. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een evangelist en niet iedereen is een herder of een leraar. Hij heeft sommigen dat gegeven en hij heeft een bepaald doel mee waarom hij dat gegeven heeft. En dat doel, dat zal ik ook verder gaan delen. Maar waaraan heeft hij die sommigen gegeven? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Waaraan heeft hij sommigen die gaven gegeven? Hij heeft sommigen die bediening gegeven. Of kijk hoe ik het best kan formuleren. Hij heeft sommigen die gaven gegeven, sommigen die talenten gegeven. Maar waarom en waaraan heeft hij die gegeven? Die vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten en om hen tot die volmaaktheid te brengen, tot die eenheid in Christus. Dus de vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten, om hen die tot volmaaktheid om hen tot volmaaktheid te brengen, zeg maar, zodat we met z'n allen tot die volheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. En vandaag de dag kom je in heel weinig gemeentes de hele vijfvoudige bediening tegen die actief is en doet wat het woord ons opdraagt. Dat is gewoon, je komt het gewoon niet of nauwelijks tegen. Er zijn plekken waar je het helemaal niet tegenkomt. En er zijn plekken waar maar een deel erkend wordt. En dan wordt het ook niet gebruikt en toegepast in de gemeente zoals het opgedragen is vanuit het woord. En ik zeg dat niet om te oordelen, ik zeg dat niet om aanstoot te geven of alsof ik alles beter weet. Maar het is gewoon zo. Hij heeft aan de gemeente profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars gegeven. Dat is die vijfvoudige bediening. Die heeft hij aan de gemeente gegeven. En er zijn nog veel meer bedieningen. En er zijn nog veel meer werkingen. En er zijn nog meer genadegaven. En al die dingen meer. En die bouwen ook allemaal het lichaam op. En die zijn allemaal belangrijk. Want we zijn allemaal één lichaam. Dat hebben we ook in de vorige les behandeld. Maar de vijfvoudige bediening is specifiek ook gegeven om het lichaam, zeg maar, te dienen. En deze gaven zijn dus gegeven om de hele gemeente toe te rusten. Dus als alles op de schouders komt van de pastor, van de herder, dan wordt het een ongezonde situatie. Dus als je een voorganger hebt die alles doet, die over je profiteert en die met je mee de straat op gaat om te evangeliseren en die de worship gaat doen en dan is hij aan het drummen en dan is hij aan het zingen en dan is hij weer dat aan het doen en hij is alles aan het doen, dan gaat het niet goed. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is helemaal niet hoe het bedoeld is, zeg maar. Dus, en ook vaak, wat je ook ontdekt, zeg maar, is dat als mensen ontdekken dat ze een of andere gave hebben gekregen, dat ze zich bijvoorbeeld geroepen voelen om pastoor te zijn, een herder, of dat ze geroepen zijn om onderwijs te geven, of als evangelist of wat dan ook, dan komen ze heel vaak alleen te staan. Dus dan kunnen ze er wel in opereren voor een gedeelte, maar een heel belangrijk deel blijft liggen, omdat die ruimte niet gegeven wordt door de gemeente waar ze kerken. De gemeente erkent niet altijd de genadegave die God heeft gegeven aan de mensen in het lichaam. Ze hebben hun eigen team, ze hebben hun eigen oudste, ze hebben hun eigen mensen al. En de rest komt gewoon om daarvan te ontvangen. Maar ja, die worden dan niet echt, toegerust of bemoedigd of opgeroepen om ook zelf verschil te gaan maken en wat te gaan doen en ingezet te gaan worden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je dus, en dat is gewoon heel erg jammer. Dan zijn er ook nog mensen die denken dat ze de genadegave hebben gekregen om hun eigen kleine koninkrijkje te bouwen. En ze denken daarbij dat het allemaal om hun gaat. Maar ook dat is absoluut niet zo. Je hebt die genadegave gekregen om te dienen. Om het lichaam te dienen, om de gemeente te dienen en om God te dienen in de wereld. Weet je, de mensen denken, zij denken dan van, nou weet je, ik ben gezalfd, weet je, ik heb die gave, dus nu ga ik het wel even doen. Dat hangt allemaal van mij af. Maar alles wat wij zijn en alles wat wij kunnen is door de genade van God. Ik ben wat ik ben door de genade van God. En niet ik, maar de genade van God die met mij is. Weet je? Jij bent het niet. Het is Christus in jou. En het is een genadegave. Genadegave betekent onverdiende gunst. Je verdient het niet omdat je zo'n geweldige peer bent. Omdat je zo'n geweldige babbel hebt. Of omdat je zo geweldig goed bent en al die dingen. Integendeel. Als je kijkt naar de Bijbel. En je ziet bijvoorbeeld Paulus en je ziet bijvoorbeeld Petrus. Ik bedoel, Paulus had je beter in kunnen zetten om gewoon alle Joden en alles te onderwijzen. Want hij was zelf een fariseer en onberispelijk wat de wet betreft en ga zo maar door. Hij was een wetsgeleerde. Weet je, dus je had je perfect in kunnen zetten onder de Joden. En Petrus was gewoon een boer, was gewoon een visser. Dat was gewoon een simpele, ongeletterde man. Die had je beter in kunnen zetten onder de heidenen. Onder de simpele mensen. Maar God deed precies andersom. Petrus werd ingezet voor de Joden en Paulus werd ingezet voor de heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Hij is mijn apostel. Weet je? En waarom? Omdat God verheerlijk moet worden door jouw leven. En dus het is niet vanwege jouw talent en jouw gaven dat je ergens ingezet voor ingezet wordt. Weet je? Het is zijn genadegave die God je geeft. En jij bent het niet. Hij is het door jou heen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen die zichzelf heel snel een titel hebben toebedeeld en zich erin roemen en profileren naar de wereld. Ze hebben zelfs visitekaartjes met profeet die en die en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik noem mezelf ook evangelist, maar ik heb het niet op mijn visitekaartje staan of zo. En als je het wel zou hebben, moet je het ook zullen weten. Ik bedoel, weet je, wie ben ik? En ik hoef er verder niet over te oordelen. Maar we bedelen onszelf heel snel naar me toe. Maar weet je, ik wist dat ik een evangelist was omdat God dat aan mij geopenbaard had. Maar ik begon mezelf pas een evangelist te noemen toen iedereen herkende dat ik de gaaf van evangelist had. En dat ik functioneerde in de gaaf van evangelist. En vanwege de manier waarop ik erin wandel en de manier hoe ik het uitwandel en vanwege de bediening die God ons gegeven heeft, is overduidelijk dat ik de gaaf van evangelist heb gekregen. Maar dat is niet om mezelf daarin te roemen of alleen maar want te laten zijn, ik ben evangelist. Nee, ik ben Johan Toet, ik ben een kind van de levende God. En omdat ik een kind van een levende God ben, heeft hij mij een roeping gegeven en een zalving gegeven om uit te gaan in de bediening van evangelist. En dat is mijn taak. En dat is niet om mezelf te verheerlijken, maar het is om het koninkrijk van God te bouwen. En dus door mensen te bereiken en tegelijkertijd ook anderen toe te rusten, zodat ze ook kunnen gaan functioneren in de gaaf van evangelist. Of in ieder geval in het werk van evangelist. Want niet iedereen heeft de gaaf van evangelist. Maar we kunnen wel allemaal het werk van evangelist doen. Dus God zegt, als hij roemt, laat hij roemen in de Heer. Als iemand gaat roemen, laat hij dan roemen in de Heer. En ik roem in de Heer. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Amen. Dus jij kan niets. Het is hij in jou en niets minder dan dat. Wat ik ook heel veel zie in het lichaam van Christus. En opnieuw, ik zeg dat ook weer niet om te oordelen. Het zijn gewoon dingen die ik zie, die ik meemaak, die ik ervaar. En dat is gewoon gebaseerd op feiten. Is dat er heel veel mensen een handje van hebben om mensen die bepaalde gaven en talenten hebben te vereren. Nou, weet je, daar wil ik wat over zeggen. Want kijk, ik vind het bijvoorbeeld zelf echt niet prettig. Hè, als mensen naar me toe komen en mij het gevoel geven alsof ik het helemaal ben. Want ik ben het namelijk niet. Nou, ik ben behoorlijk nuchter. Dus als ik thuis kom en iedereen heeft mij een veer gegeven, dan trek ik al die veer eruit. Ik doe mijn kroon af en ik zeg, Heren, ik leg het allemaal aan uw voeten. Want ik ben het niet, maar u bent het in mij. Ja, klopt, ik sta op. Ja, klopt, ik ben gehoorzaam. Ja, klopt, ik ga bewegen. Maar u doet het door mij. U doet het willen en werken in mij. U bent degene die alles door mij heen tot stand brengt. Niet ik, maar u. En dus u komt alle toe, alle eer en alle glorie en alle lofprijs tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus vereren vind ik zelf, je moet er maar één vereren en dat is God. En niets en niemand anders. Nooit buigen voor mensen, alleen maar voor God. Mijn knieën buigen alleen maar voor de levende God. Maar je kunt mensen wel respecteren om de gaven die God ze gegeven heeft en het werk wat ze daarmee doen. En om hun gehoorzaamheid aan God en wat dan ook. Dus ik bedoel, ik respecteer heel veel leiders. Ik respecteer heel veel mensen in het lichaam. Ik respecteer mijn broeders en mijn zusters. Ook om hoe ze wandelen en de dingen die ze mogen doen voor koning Jezus en al die dingen meer. En ik verheug mij in de vruchten die ze mogen dragen. Ik vereer ze echt niet. Vereren doe ik alleen God. Maar ik respecteer ze wel. En dat moet je gewoon niet verwarren met vereren. De mensen die mogen wandelen en nu al verschil maken voor het koninkrijk van God, zijn slechts instrumenten in de handen van onze maker. Ze zijn niet gezalfd omdat ze zo geweldig zijn. Ze zijn gezalfd omdat God genadegaven heeft gegeven, omdat ze bereid waren om op te staan en verschil te maken. Omdat ze zeiden tegen de Heer, maak mij bruikbaar. En dat mag jij ook gewoon zeggen, maak mij bruikbaar. In 1 Korinthe 4 vers 7 staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Zie je, dit is gewoon heel erg belangrijk, weet je. Er is niets wat wij van onszelf hebben wat ons maakt wie wij zijn. Alle goede gaven zijn van boven. Alles is van hem en alles is tot hem. En dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je dat gewoon iedere keer weer zo blijft zien. Weet je, er zijn mensen aan het lichaam gegeven om het lichaam verder te helpen. Maar het zijn niet die mensen, het is God in hen. Het is God in ons. Amen. Maar goed, de mensen die echt de zalving hebben gekregen, die echt één of meerdere gaven van de vijfvoudige bediening hebben gekregen, weten waarom zij die hebben gekregen. En ze zullen het ook alleen in die zin toepassen en uitwandelen. En dus wil ik weer even terug naar Efeze 4 vers 11... waar ik net het eerste gedeelte van geciteerd heb. En ik ga nu wat versen erbij nemen, want dat wordt vaak niet gelezen. We lezen vaak alleen dit in Efeze 4 vers 11... En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Punt. Dat is hoe het gequote wordt, dat is hoe het gesproken wordt, dat is hoe het gepredikt wordt. En de mensen denken, ja, sommigen hebben het niet, iedereen heeft het, weet je. Arme ik, maar wacht eventjes, laten we even verder gaan. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Om de heiligen toe te rusten. Daarom is het gegeven, niet om zichzelf toe te rusten, om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon is het gegeven. Dus wij moeten dienstbaar zijn. Het is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jij die gave talent hebt gekregen, een van die vijfvoudige bedieningen hebt gekregen, of welke bediening je dan ook hebt gekregen, is het tot dienstbetoon en is het tot opbouw van het lichaam. Niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van het lichaam. En dit is belangrijk. Dit is heel belangrijk. Want er zijn zoveel mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden. Ze vinden zichzelf echt van, ik ben Gods geschenk aan de wereld. Weet je, maar jij bent niet Gods geschenk aan de wereld. Jij bent het niet. Weet je, je kan helemaal niets van jezelf. Christus zegt, als iemand niet in mij blijft, kan hij niets. Je kunt, vanuit jezelf kunt hij niets doen. Zonder mij kun je geen vruchten dragen. Zonder mij kun je niets. Dat is wat Jezus zegt. Dus ga niet te veel van jezelf denken wie je ook bent. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, evangelisten, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. De heiligen zijn wij allemaal als één lichaam die in Christus Jezus zijn. Die datzelfde fundament hebben die Paulus gelegd heeft en die Christus gelegd heeft. Hetzelfde fundament. Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden uit geloof door genade en niet door eigen werken en houden van de wet. Dat is het fundament. En iedereen die dat gelooft is een heilige en die moet toegerust worden. En daarom hebben we die vijfvoudige bediening gekregen om de heilige toe te rusten. Het is tot dienstbetoon, het is tot opbouw van het lichaam. Zodat, want dat is het gevolg ervan, dat is het doel ervan. Zodat, totdat, wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Wat ook weer ongelooflijk belangrijk is, want er is geen eenheid van het geloof. En dat is waar we ons voor moeten beijveren. Om die eenheid van de vrede te bewaren. Om die band van de vrede te bewaren. Door de band van de vrede die eenheid van het geloof te bewaren. We moeten zorgen dat we met z'n allen gelijkdenkend zijn. Dat we gelijk gestemd zijn. En dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat we met z'n allen maar één ding willen. En dat is allemaal gebaseerd op het fundament wat gelegd is. Er is geen ander fundament gelegd dan het fundament wat gelegd is. Weet je, en dus we moeten dus tot die eenheid komen. En daarom is die vijfvoudige bediening gegeven. Zodat we anderen kunnen bedienen daarin. En het is ook gegeven zodat we kunnen komen tot de kennis van de Zoon van God. Zodat we begrijpen wie Hij is, wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe we met Hem kunnen wandelen en hoe we met Hem kunnen leven. En tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we tot die hele volheid komen. Zodat we in de volheid van het evangelie wandelen. In de volheid van wat hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. In de volheid van de genade die ons beschikbaar is gemaakt. En waar wij ons geloof in kunnen stellen. Gewoon dat we tot die volheid komen van het evangelie. Man, dat is het hele doel. Dat is waarom er een vijfvoudige bediening is. Maar dat is ook het doel van wat God wil dat we bereiken. Die volheid van Christus. De volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Waarom? Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, en er zijn wat winden van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in de liefde, daar heb je weer die liefde, die ongekende liefde, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus het doel is dat het lichaam toegerust wordt. Dat we het lichaam dienen. En met onze gaven en onze talenten en onze vijfvoudige bedieningen. En alle andere bedieningen, genade, gaven en werkingen die we hebben gekregen door dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Heilige Geest. Dat we dat inzetten, zodat we met z'n allen, dat betekent niemand buitengesloten, iedereen die in Christus is, met z'n allen zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. Zodat we met z'n allen één worden van denken, één van gevoelens, één van spreken. En dat we met z'n allen één worden, zeg maar, want dat zijn wij namelijk in Christus Jezus. En we moeten zo gaan handelen en zo gaan wandelen en zo gaan bewegen. Er staat van hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Elke band geeft ondersteuning. En weet je, gooi even alle denominaties aan de kant. Er zijn geen denominaties in de Bijbel. Er is alleen maar de gemeente en het lichaam. Amen. Dus wij zijn met elkaar de gemeente en het lichaam. En elke band is gegeven, en, zodat het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt, omdat we elkaar dan ondersteuning kunnen geven. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen heeft een gave en een talent. Iedereen heeft iets gekregen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus het lichaam krijgt alleen maar zijn groei als wij samenwerken als lichaam. Duidelijker kan ik er niet over zeggen. Wanneer jij een gave hebt gekregen uit deze vijfvoudige bediening waar we het nu in specifiek over hebben, en jij gaat daarmee zelf aan de haal en je doet niet wat in het woord wordt opgedragen, dan veronachtzaam jij gewoon de zalving en dan zul je daar verantwoording voor af moeten leggen. De zalving, de gave is niet voor jezelf. Het is om de heilige, de gelovige toe te rusten. Zodat we met z'n allen dat werk kunnen doen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen volwassen worden. En wanneer dus het principe van de vijfvoudige bediening wordt toegepast in een gemeente, is het de bedoeling dat die vijf bedieningen elkaar aanvullen en versterken. En als iemand een van die vijf gaven heeft, voert hij die dus niet alleen uit, maar hij herkent die bediening ook in anderen en discipelt hen, zodat ook zij die bediening kunnen gaan uitvoeren. Ja, het is dus belangrijk dat we dit doen, want als ik er alleen maar, als stel dat ik als evangelist alleen maar in mijn eentje erop uit zou gaan om het evangelie te verkondigen, hè, dan hadden we echt een probleem gehad. Want ik bedoel, de wereld is mega groot en de mensen gaan gewoon verloren als ze niet het ware evangelie gehoord hebben en een keuze kunnen maken. Weet je, dus als ik in mijn eentje had geweest, had het een probleem geweest. Nee, zoveel mogelijk mensen moeten erop uitgaan. Het is de taak van de evangelist om hen hierin toe te rusten. Mijn taak is het om andere evangelisten te maken. Mijn taak is om in ieder geval andere mensen toe te rusten, zodat ze zelf ook verschil kunnen gaan maken en het werk van evangelist kunnen gaan doen. Ik bedoel, ik kan niemand de gaaf van evangelist geven, dat kan alleen God. Maar ik kan ze wel toerusten, zodat ze kunnen gaan functioneren in het werk van evangelist. En als ze die gaaf hebben, kan ik ze toerusten zodat ze die gaaf op een goede manier kunnen uitwandelen. En dat ze die tot het maximale kunnen benutten. Weet je? En zo zijn we allemaal gegeven aan het lichaam om ervoor te zorgen dat we met z'n allen opbouwen. Weet je? Ik bedoel, als jij evangelist bent, man. Weet je, je moet gewoon ondersteund gaan worden en toegerust gaan worden. En weet ik wat allemaal, weet je. En dat was gewoon helemaal niet in Nederland. Totdat ik erover begon te spreken en begon te benadrukken hoe belangrijk het is dat we zielen winnen voor koning Jezus. Die gediscipeld worden om vervolgens weer zielen te winnen en weer te discipelen. En leiders te maken en weer zielen te winnen en weer te discipelen. En weer leiders te maken, zodat het lichaam opgebouwd kan worden en kan groeien. Hoe belangrijk het belang daarvan is. En ik geef mezelf geen veer daarin of zo. Nu zie ik dat andere bedieningen ook evangelisten beginnen toe te rusten en uit te zenden. Nou, prijs God daarvoor. Halleluja. Weet je, hoe meer we dit gaan doen met z'n allen, hoe meer impact we kunnen maken, hoe meer verschil we kunnen gaan maken in het Koninkrijk van God. Maar dit is gewoon belangrijk, belangrijk, belangrijk, belangrijk, dat we met z'n allen gaan anderen gaan toerusten en in hun kracht gaan zetten. Weet je, en dat zie je ook in andere bedieningen dat ze dat doen, dat ze leiders maken en dat juich ik toe. Dat ze discipelen maken, dat juich ik toe. Want dat is zo belangrijk, dat we discipelen maken van de bekeerlingen, zodat zij ook weer, dat ze leiders kunnen worden die weer discipelen kunnen gaan maken. Weet je, en zo kan het door blijven gaan en door blijven gaan. En dan kan het zichzelf vermenigvuldigen en zo krijgt het lichaam zijn opbouw. Weet je, en dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Ik juich, wie je ook bent, als jij een leider bent of een voorganger bent of wat dan ook, ga ervoor zorgen dat je het deel van het lichaam wat aan jou is toevertrouwd, wat jij heddert, dat je hen gaat toerusten. Dat je niet alleen maar gaat vertellen over, weet ik veel, het boek Numeri of Deuteronomium, maar dat je ze gewoon gaat toerusten over wie zij zijn in Christus, wat zij vermogen in Christus en hoe zij verschil kunnen gaan maken en hoe zij erin kunnen gaan wandelen en kunnen gaan functioneren. En dat je ze daarin ondersteunt en dat je ze daarin bemoedigt en dat je ze daarin vrijzet en dat je ze daarin zegent en dat je ze daarin onderwijst. Dat is jouw taak als herder om die mensen tot volwassenheid te brengen. Halleluja. Anyway. Laten we even globaal kijken naar de verschillende gaven en welke hiermee het fundament vormen van de gemeente. Nou, de apostel, het is gewoon globaal, dus er is veel meer over te zeggen. Maar de apostel heeft de taak om kerken te stichten. De apostel heeft de taak om anderen te leren hoe zij dat ook kunnen doen en om leiders van hen te maken. Dus die apostel die sticht gemeentes en hij wijst leiders aan. En wanneer die leiders aanwijst om die kerk te runnen, dan wordt hij meestal ten overstaan van de gemeente de handen opgelegd en worden zij ingezegend. Paulus deed dat bijvoorbeeld bij Timotheus. In 2 Timotheus 1 vers 6 kunnen we lezen: daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, apostel Paulus stichtte vele kerken onder de heidenen, zoals Petrus dat deed onder de joden. Maar apostel Paulus, hij is mijn apostel en ik hou echt van Paulus. Wauw. Romeinen 11, vers 13 tot en met 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Zie je, we hebben maar één apostel van de heidenen en zijn naam is Paulus. Maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Halleluja, hij is zo goed. 1 Timotheus 2, vers 7. Daartoe ben ik aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, staat er. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dus hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. En hij deed ook onwijs veel het werk van de evangelist. De apostel helpt ook bij het besturen van een gemeente en hij brengt orde in gemeentes waar wanorde is ontstaan. En dat kunnen we dan weer lezen in 1 Korinthe 11, vers 34. Daar staat, als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dus hij zorgt ervoor dat alle orde is en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12, vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zie je dus, de apostel dient duidelijk de gemeente en rust hen toe om de gemeente die hij sticht, of die zijn gesticht, op de juiste manier te laten functioneren. Efeze 2 vers 19 staat, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is een beetje globaal wat de apostel doet. En dan heb je nog de profeet. De profeet heeft de taak om het lichaam op te bouwen om anderen te leren ditzelfde te doen. De profeet spreekt openbaring die door de geest wordt geïnspireerd. Nou, een profeet kan rondreizen en verschillende gemeentes bezoeken, of hij opereert binnen één gemeente. De profeet kan in zijn ambt richting geven. En hierin is bijvoorbeeld een voorbeeld in Handelingen 13 vers 1 Handelingen 13, 1 tot en met 5. Waarin Paulus en Barnabas werden uitgezonden nadat de Heilige Geest had gesproken had. Hè? Dus de profeet kan soms heel voorspellende profetie geven over iets wat staat te gebeuren. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet een strafgericht van God. We gaan ook nog hebben over profeten en profetieën, dus ik ga er niet te veel over in. Maar het kan wel een waarschuwing zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld, er staat in Handelingen 11:28 waar Agabus een hongersnood in het hele rijk voorspelde. Maar zijn taak is vooral om op te bouwen, te troosten en te vermanen. 1 Korinthe 14 vers 3 zegt: wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En dan ga ik het wel hebben over wat dat vermanen dan allemaal verder inhoudt. Maar dat is niet wat wij denken. De herder heeft de taak om de kudde te hoeden, om hem te beschermen en om anderen hetzelfde te leren. Nou, Jezus is onze opperherder, halleluja. En hij heeft de hele vijfvoudige bediening wat mij betreft. Maar hij heeft ook herders gegeven om de kudde de gemeente te hoeden. En dus een herder houdt zich bezig met het voeden, het verzorgen en het leidinggeven aan de gemeente. Hij houdt die kudde bij elkaar. Hij leidt hen in de volle waarheid van het evangelie. Tenminste, dat is zijn taak om dat te doen. En wij noemen de herder in de gemeente dan vaak een pastor of een voorganger of zo. In 1 Thessalonië 5 vers 12 staat: en wij vragen u broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heer en u terechtwijzen en uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nou, een goede herder die zorgt ervoor dat hij de mensen die hem zijn toevertrouwd zodanig leidt dat zij in hun bestemming zullen komen die God voor hen heeft. Hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen, hij rust hen toe, hij luistert naar hen, hij dient hen, hij ondersteunt hen. Weet je, hij probeert de verloren schapen, dat zijn zij die uit de kudde zijn weggevallen, weer thuis te brengen en hij beschermt hen tegen dwalingen en valse leer. Dat is zijn taak om dat te doen. En op deze wijze vervult hij dan ook die taak en de gave die hij gekregen heeft. Amen. Stuk van veel meer, maar ik heb al gezegd, globaal wil ik het even aantippen. De leraar heeft de taak om anderen aangaande het woord te onderwijzen en anderen te leren hoe zij dat weer kunnen doorgeven en zelf kunnen uitwandelen. Dus de taak van de leraar, welke soms samengaat met de taak van herder, is om andere mensen te onderwijzen vanuit het woord van God. En hij doet het op zo'n specifieke manier dat anderen hierdoor worden opgebouwd, bemoedigd en groeien in kennis. Dus die leraar die heeft als het ware de capaciteit om het woord op zo'n manier uit te leggen en uit te lichten dat het voor een leek makkelijk te begrijpen is. En diegene die het dan hoort, de toehoorder, dan ook echt van kan leren, zeg maar. En dus in feite doet die leraar gewoon een kennisoverdracht. En het is daarom belangrijk dat de leraar over veel kennis beschikt, zodat hij de mensen echt iets kan onderwijzen. Nou, dan hebben we de evangelist. En een leraar, nog eventjes om terug te komen, die moet wel onderwijzen wat in het woord van God staat en niet zijn eigen ideeën en opvattingen. Weet je, je moet de Bijbel gebruiken om mensen dingen te onderwijzen en niet jouw eigen doctrines. Anyway, de evangelist. Een evangelist, ik neem heel even een slokje water, if you don't mind. En dat was snel. De evangelist die heeft de taak om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het koninkrijk van God. En hij heeft de taak om anderen te leren om precies hetzelfde te doen. De evangelist die heeft het vurige verlangen om de wereld in te gaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het koninkrijk. Hij trekt de mensen uit de duisternis en hij brengt ze vervolgens in de gemeente. Dus wat hij doet is als het ware de bouwstenen aan de gemeente leveren die de bekeringen dan weer verder kunnen discipelen om zo het lichaam op te bouwen. Maar goed, ik ben ook een evangelist en ik discipel ook zoveel mogelijk als ik kan. En ik geef zoveel mogelijk nazorg als ik kan, zeg maar, om de mensen een stukje fundament mee te geven. Onder andere ook door deze dingen die we nu aan het doen zijn. Maar de evangelist is als het ware de visser van de mensen en brengt de vangst het aquarium in. Het is een hele belangrijke en zo niet de belangrijkste taak.

0: van een evangelist om anderen te leren om hetzelfde te doen, zeg maar. En het is dan ook tweeledig. Hè? Het bevindt zich binnen en het bevindt zich buiten, de taak van evangelist. Nou, dus wij doen bijvoorbeeld, hè, wij doen mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is mijn zalving. Dat doen we door middel van onze campagnes die we doen het hele jaar door. En daarnaast doen we missiereizen. Dat is om andere mensen toe te rusten om hetzelfde te gaan doen. We doen die One Basics, stuurgidsen, we doen podcast, radio, we spreken, doen conferenties, events en gaan zo maar door. Dat is echt om de mensen te discipelen en toe te rusten. Nou, de vijfvoudige bediening is, dit is een beetje globaal, de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening, sorry hoor, ik spreek iets sneller en iets meer dan ik dan mijn keel aan kan op dit moment. De vijfvoudige bediening is anders dan andere bedieningen. Het zijn mensen die een gave hebben gekregen om andere mensen te dienen. En ik geloof wel dat alle bedieningen, alle werkingen, alle genadegaven gegeven zijn om elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, et cetera. Maar deze vijfvoudige bediening, zijn gegeven aan de gemeente om de medige gelovigen toe te rusten, te leiden, te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen en uit te zenden om hetzelfde werk te gaan doen. Dat is het verschil, zeg maar, met alle andere gaven en werkingen en dat soort dingen. Maar we hebben ze allemaal gekregen om te dienen. Maar deze zijn echt specifiek om de gemeente, de medegelovigen toe te rusten, op te bouwen en zodat zij hetzelfde werk kunnen gaan doen. Amen. Nou, niet iedereen hoeft die gaven te hebben om het werk te kunnen doen. We kunnen allemaal het werk doen. Niet iedereen is een leraar, maar iedereen kan iemand iets onderwijzen. Niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan evangeliseren. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En ga zo maar door. En we moeten dus mensen leren, als je wel die gaven bezit, hoe zij dat werk kunnen toepassen in hun leven. Nou, ik kan verder heel veel overdelen nog, zeg maar. Maar het gaat erom dat niet iedereen heeft de vijfvoudige bediening, maar iedereen kan het werk doen wat in vijfvoudige bediening staat beschreven. En de vijfvoudige bediening is gegeven aan het lichaam om het lichaam toe te rusten en op te bouwen. Halleluja. En dus ga gewoon ontdekken of jij misschien ook die gaaf of dat talent hebt. En ga hem dan gebruiken zoals het woord ons leert dat we hem moeten gebruiken op de juiste manier. Inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn weer. En ik hoop je te verwelkomen bij de laatste les van de fase 1, serie 1 Basics. En dan gaan we weer verder naar de volgende ronde. Amen. God bless you. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm beginning my third week of teaching on a subject that I've entitled Harnessing Your Emotions. I have a book by that title. I also have this CD set and I have a DVD set on it. And then we're doing an entire package that we've entitled Get a Grip. And this little mug is a part of it, if you'd like to get that. My son, the one that was raised from the dead after being dead for 5 hours, this is a business that he has, and he made this cup, Get a Grip. But this Get a Grip package includes all of the teaching on harnessing your emotions, either CD or DVD, and the book. And then there's also this little booklet on self-centeredness, the source of all greed. And then there's a teaching on how to be happy, Paul's teaching from Philippians when he was in prison. And you know, that sounds like an oxymoron. How could you be happy if you're in prison? Man, that is a great teaching, and it really fits perfectly with what I'm teaching about harnessing your emotions. And then also this teaching on anger management. You know, I was just talking to Debbie Moore. Some of you remember that 2 weeks ago on our program, I played the little video of Alan and Debbie Moore, and Alan had a massive stroke and literally killed 1/3 of his brain. According to the doctors, he wasn't supposed to be alive. And his brain still showed on MRI that his brain was still dead, and yet he was functioning, and his wife stood for him and believed for him, and he was miraculously raised up. And we have that on a DVD. We put out their testimony, and that happened, you know, I'm guessing here, I may be missing it, but I think it happened 4 or 5 years ago that he had this massive stroke. And they moved here and went to school, and then they also worked in our phone center, and Alan and Debbie answered our phones and made outbound calls. But then in, I think it was the 1st of April, somewhere around the first week of April, They had a car wreck where a woman T-boned them at 55 miles.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.

0: Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, we gaan dus hebben over profetie en profeten. En dit is eigenlijk een les die we naar achter hebben geschoven. In verband met toen dat we maar met 30 mochten zitten. Volgens mij ook, maar... Nee hoor. 10, 20, 30, helemaal goed. Amen. En... zodat we ook kunnen oefenen en praktijk gaan doen. Maar het is ook wel heel belangrijk om een stuk theorie hier te over hebben. Dus we gaan eens kijken naar profetie. Wat de Bijbel zegt over profetie. Nou, de gave van profetie of profetie komt natuurlijk uit 1 Korinthe 12 vers 8. En daar staat niet echt uitgelegd wat het is. Maar er staat gewoon dat God geeft gaven. De 9 gaven van de Heilige Geest. Woord van kennis, woord van wijsheid, spreken in tongentaal, vertaling van tongentaal. Al die dingen meer. En een van de gaven die genoemd wordt is dan de gave van profetie of het profeteren. Dus dat is een van de gaven die genoemd wordt. Nou, wat is profetie? Ik zal even een mooie definitie geven. Profetie is een uitspraak of een boodschap geïnspireerd door de Heilige Geest die uitlegt, verklaart of van tevoren vertelt de wil of de raad van God. Nou, hierbij moet ik al wel zeggen dat als het gaat over profetie, als we gaan profeteren, dan de gave van de geest, heb ik volgens mij in een van die eerdere lessen ook al gezegd over de Heilige Geest. Je kan het een beetje vergelijken met de regenboog. Je kan niet precies altijd zeggen waar begint de een, waar houdt de ander op. Dus je hebt het ook meteen vaak over een woord van kennis of een woord van wijsheid. Dat kan daaraan gekoppeld zitten als we over iemand gaan profeteren. Want soms laat God je bijvoorbeeld iets zien uit het verleden. Iets wat je niet kan weten, een woord van kennis. Of krijg je wijsheid over wat iemand moet doen. Dat is een woord van wijsheid. En dat zit allemaal in elkaar verpakt. Maar dat is dus profetie. Het geeft eigenlijk gewoon een boodschap van God door, voor iemand. Nou, het mooie is eigenlijk over profetie. Profetie tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament kan je eigenlijk bijna niet met elkaar vergelijken. Hoewel het was allebei een boodschap van God die de raad of de wil van God verklaarde. Maar in het Oude Testament kon niet iedere gelovige Jood profeteren. Op een gegeven moment is daar dat stuk dat Mozes uitroept, och, dat alle toch profeten waren. Dat ze toch allemaal konden profeteren. Maar dat was niet zo. In het Oude Testament waren het eigenlijk alleen de profeten die profeteerden. Dus de mensen die het ambt van een profeet hadden. Het was niet zo dat de gemiddelde Israëliet in één keer een profetie had of een woord van de Heer had. Nou, met die profeten moet je niet denken dat er maar een paar waren in het Oude Testament. Want je had ook profetenscholen en de leerlingen profeten waarover werd gesproken. En in één verhaal worden er 100 verstopt. Door een ander verhaal zijn er 400 leerlingprofeten. Dus we hoefden niet per se kleine groepen te zijn. Maar in het Nieuwe Testament, dat is het goede nieuws. Want wat profeteert eigenlijk Joël, wat Petrus aanhaalt in Handelingen hoofdstuk 2, dan zegt God, en het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En vanaf dat moment gingen de laatste dagen in. Want het was vanaf dat moment dat Petrus zegt, dit is wat gesproken is in de profeet Joël. En dan zegt God, en dan staat er, het zal zijn dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En er staat er ook, en op mijn dienaar en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Dus profetie en profeteren, dat is het grootste verschil uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is het voor iedereen. Dus in het Nieuwe Testament kan iedereen profeteren. Nou, niet iedereen heeft het ambt van een profeet. En dat is wel een groot verschil. En ik ga ook wel uitleggen wat daar het verschil in is. Want een profeet profeteert op een ander niveau. En met een andere orde en een andere autoriteit dan iemand die niet het ambt heeft van een profeet. Nou, een verhaal waar we dat heel mooi zien. Laten we eerst eens even... Je mag eerst even naar Handelingen 11 gaan. Doe het even in de logische volgorde. Nou, dan zie je dat er in het Nieuwe Testament ook best wel wat profeten waren. Er is altijd een misverstand dat mensen denken, ik heb er laatst een uitzending over gedaan, dat Paulus de laatste apostel was en dat er bijna geen profeten waren. Maar ook in het Nieuwe Testament waren er best wel een aantal profeten. En in Handelingen 11, 27 en 28 lezen we van iemand en die heette Agabus. Als je nog een leuke naam zoekt voor een van je kinderen. Bijbelse naam, altijd heel belangrijk. Agabus. Maar Agabus was een profeet. Echt het ambt van een profeet. Maar er staat er in vers 27. En in die dagen kwamen enkele profeten, dus er waren er meerdere, vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En één van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over de hele wereld. En die is ook gekomen onder keizer Claudius. Dus die profeet profeteert gewoon, er gaat een hongersnood komen in het land. En op dat niveau profeteerde die. En in het volgende verhaal zien we weer die Agabus langskomen. Dat is Handelingen 21, vers 8. En daar zien we in één keer het verschil ook tussen gewoon de gaven van profetie, mensen die profeteren, en de profeet. En het is eigenlijk een heel interessant stuk dit, waar we best wat uit kunnen leren. Handelingen 21, vers 8. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren daar vandaan en kwamen in Caesarea. En we gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was. Dus Filippus was wel evangelist, was een van de diakenen, en bleven bij hem. Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. Dus hier waren vier dochters die profeteerden. Nou, ze waren geen profeten, maar er staat wel dat ze profeteerden. En er staat dat toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. Nou, en die profeet, gaan we zo lezen, die profeteert iets wat dus die dochters die profeteerden niet profeteren. Hij profeteert op een ander niveau. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Nou, dat was het woord van God. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat aan Paulus dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Maar dit is interessant, maar Paulus antwoordde, wat doet u nu dat uw huilt aan mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook om te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En hij liet zich niet overtuigen. En toen zwegen zij en zeiden, laat de wil van de Heere geschieden. Nou, hier zie je dus dat er mensen zijn die profeteren, maar die geen profeet zijn. Je ziet dat de profeet een specifieke boodschap geeft. En wat heel interessant is, en waar we het ook wel over gaan hebben vanavond, de profeet geeft een boodschap, maar niet de interpretatie. Hij laat Paulus helemaal vrij. Zie je dat? Hij pakt zijn gordel, hij zegt, joh, hij bindt Paulus, hij zegt, joh, zo ga je gebonden worden in Jeruzalem. Maar hij zegt niet, dus je moet niet naar Jeruzalem gaan. Zie je dat? Hij geeft alleen het woord van de Heer door. Dat is heel belangrijk. Kan God zeggen, dus je moet het niet doen of je moet het wel doen? Ja, dat kan God. Maar blijkbaar ontving die niet meer dan dat en gaf die ook niet meer dan dat. En waar heel veel mensen de fout in gaan, is dat ze iets ontvangen en zelf de uitleg erbij verzinnen. En dan gaat het de mist in. En dat deden die mensen hier omheen ook, denk ik. Want ze begonnen allemaal te zeggen, Paulus, niet gaan, niet gaan, niet gaan. Ik denk dat ze gezegd hebben, joh, ik heb net de profetie. Maar Paulus, die wist in zijn roeping, het eerste wat Jezus tegen hem zei in Handelingen hoofdstuk 9, is je zal omwille van mij lijden en terechtgesteld worden. Paulus wist, dit is onderdeel van mijn roeping. Dus die profeet, die ziet iets in de geest, die ziet iets over het leven van Paulus. Maar dat betekent niet dat dat fout is of dat hij dat moest voorkomen. En Paulus, die kende zelf dus, en dat vind ik heel belangrijk, Paulus kende zelf uiteindelijk de wil van God voor zijn leven. En in het nieuwe verbond is het niet de bedoeling dat je je uitsluitend laat leiden door profeten. Je wordt geleid door de geest van God. We hebben allemaal de geest van God. En dat is soms het nadeel aan die beweging van profeten, wat heel krachtig is. En ik ben ook gigantisch gezegend door de profetische bedieningen, profetische woorden. Maar uiteindelijk wil ik altijd zelf van God horen, of moet het klikken met de geest van God, wat God in mijn leven zegt. En anders krijg je ook een soort van profeethunters. En dat merken we altijd, dat is heel grappig, maar als wij een avond organiseren met een profeet, joh, mensen zitten tot en met aan het raam. Want we willen allemaal horen wat God zegt. Nee, Bijbelschool heb ik niet nodig. Nee, ik hoef niet getraind te worden, ik hoef niet gevormd te worden, al die dingen. Nee. Mensen hunten voor profetieën. En sommigen zijn zelfs een soort profetieverzamelaars. Maar het gaat er niet om hoeveel profetieën je verzamelt, het gaat om hoeveel doe je er. Amen. En we hebben echt... Maar we hebben echt hele vervelende mensen binnen gehad ook. Die met een voice recorder binnenkwamen. Langs iedereen heen liepen. Zo, wat zegt de Heer? Weet je, en huppakee, meteen weer naar buiten. Die kwamen na de aanbidding binnen. Waren voor het eind van de avond. Ik kwam alleen maar even een profetie halen. Dat is niet hoe het werkt. Dat is ook niet hoe God het ambt van de profeet heeft bedoeld. En ook niet de gave van profetie. En ik ga er nog wel wat meer over uitleggen vanavond. Maar Paulus trekt uiteindelijk dus zijn eigen plan. En mooi is, Agabus probeert dat ook niet te verhinderen. Agabus manipuleerde niet met zijn profetieën. En dat is ook heel belangrijk. Profetie kan uitleggen of vertellen van de raad van God. Ik geloof dat profetie ook een andere dimensie nog kan hebben. Dat het veroorzaakt de wil van God. Want op het moment dat dat kan gebeuren, op het moment dat je iets spreekt, dat het dan begint te gebeuren. Want als God spreekt, gebeurt het. Sommige dingen moeten eerst geprofeteerd worden voordat ze gaan gebeuren. Daarom zegt de Bijbel in Amos 3, vers 7. Ik, de Heere, doe niks, tenzij ik het de profeten, mijn dienstknechten, openbaar. Dus heel veel dingen moeten geprofeteerd worden. Daarom was het ook zo krachtig dat we net tijdens dat profetische bidden beginnen te profeteren. Op het moment dat je begint te profeteren, zet je iets vrij in de geest van God. Ja, ik denk niet dat hij dat... Hij zag dat gewoon gebeuren. Dus niet zo dat hij dat proclameerde, dat het daarom gebeurde. Dus dat is niet altijd zo, maar dat is wel een niveau van profetie wat er kan zijn. Oké. Ik heb dit al gezegd. Het geeft dus een woord van kennis. Woord van wijsheid kan eraan gekoppeld zitten. Een woord van kennis is een klein stukje van Gods kennis. Woord van wijsheid krijg je een klein stukje van Gods wijsheid. En een woord van wijsheid kan je nodig hebben bijvoorbeeld om problemen op te lossen. Dus zoals Jezus met de overspelige vrouw die dan voor zijn voeten wordt gegooid, krijgt hij een woord van wijsheid. Hij die zonder zonde is, werpt de eerste steen. En met één zin weet hij iedereen af te schudden. Gewoon door een woord van wijsheid. Dus je hebt kennis, profetie en wijsheid. Nou, over profetie, als het gaat om de 9 gaven van de Heilige Geest, over profetie is het meeste onderwijs ook nodig. En is de meeste begeleiding ook in nodig. Je kan er ook het meeste over zeggen. Je kan wel bij wijze van spreken 50 boeken schrijven over profeteren, profeten en profetie. Nou, dat is een hele kunst om 50 boeken te schrijven over de gaven van geloof, hoe dat werkt. Over profetie is veel meer uit te leggen. Waarmee heeft dat te maken? Je kan je makkelijker uitstrekken eigenlijk naar de gaven van profetie. Dat is makkelijker, dat is gewoon eenvoudiger. Op een of andere manier is die gave is eenvoudiger. Ik kan makkelijker iemand leren profeteren dat ik leer hoe iemand in de gave van geloof moet stappen. Dat is makkelijker en daardoor is het ook veel toegankelijker voor iedereen. Weet je, iedere gelovige, of je nou een dag tot de Heer bent gekomen of 100 jaar met de Heer wandelt, kan profeteren. Iedereen. En dus aan de ene kant is het heel mooi, is ook prachtig. God heeft het ook zo bedoeld. Alleen het vraagt soms ook een heel stuk begeleiding. En dat we mensen daarin helpen om het te leren. Profetie kan je makkelijk aanleren. Profetie kan ook heel makkelijk verkeerd gebruikt worden. Soms expres, in de zin van... niet expres, maar in de zin dat het heel snel kan neigen naar manipulatie. Omdat je zegt te spreken namens God. Is ergens ook heel... Heel lastig, ga ik vanavond ook wat voorbeeld over geven. Moet je heel voorzichtig mee zijn. Mensen in het algemeen, laat ik me gewoon een tip geven. Maar mensen die met alles zeggen, God zegt dit, God zegt dat, God zegt zus, God zegt zo. Zijn hele vervelende mensen vaak. Kan je gewoon opschrijven in je... Want waarom zou je zo functioneren? En ook even los ook van profetie, maar misschien ken je... Je bent het ongetwijfeld zelf niet, maar je kent vast wel iemand in de kerk die zo is. We hoeven geen namen te noemen. Maar waarom is dat zo? Omdat als je met alles zegt, God zegt, wat je doet, iedereen om je heen douw je in een hoek. Want God zegt het. En als jij zegt dat God het zegt... Dat betekent als mensen niet doen wat jij zegt, doen ze eigenlijk niet wat God zegt. En het rare is met de mensen die het hardst roepen, God zegt, dat er soms nog het minste gebeurt in hun leven. Een hele leven is een puinhoop, een huwelijk is een puinhoop, alles is een puinhoop, een werk is een puinhoop, alles is een puinhoop, alles problemen. Maar God zegt, God zegt, God zegt, God zegt. Ik denk wel eens met alle respect, joh, als je zo goed kan horen wat God overal over zegt, waarom zegt God dan niks over hoe jij gewoon op tijd op je werk moet komen? Amen. Amen of au. Weet je, soms is het goed voor mensen om even down to earth te komen. En je kan ook heel snel, bij sommige mensen denk ik met alle respect, en ik zeg het ook maar met respect naar God, maar met sommige mensen denk ik, joh, als wat jij zegt klopt,

0: Wat God vandaag zegt, zegt hij morgen. Als God het zegt, moet het gebeuren. En ik snap dat we het allemaal wel eens kunnen missen, of dat er dingen kunnen gebeuren waardoor het mislukt. Maar daarom moet je ook heel voorzichtig zijn, want als het God is, gebeurt het toch wel. En kan je beter gewoon je credits opbouwen, dat op een gegeven moment mensen dat je dat niet vaak zegt en zij het 100% zeker weet, en dat het dan ook gebeurt. En dan bouw je credits op. Maar anders stoot je gewoon mensen af. Ik ben heel voorzichtig geworden met mensen die altijd zeggen, God zegt, God zegt, God zegt. Maar goed, daar even genoeg over. Dus het kan ook makkelijk misbruikt worden of fout gaan. En daarom is het belangrijk, als het gaat over profetie, is bepaalde orde is heel belangrijk. En ook in de context van de gaven van de geest, op een of andere manier evangelische, charismatische, pinkster christenen, die hebben een soort allergie ontwikkeld tegen orde en hiërarchie. En zeggen ze dat, ja, maar iedereen is gelijk. Iedereen is gelijk. Nee. Nee. Gewoon nee. Paulus zegt, in de gemeente is de orde. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde dit. Orde, structuur. Paulus zegt ook dat dingen moeten beproefd worden, moeten getest worden als het gaat om profetie. Dat betekent dat er orde en structuur is. Er is een bepaalde hiërarchie. Niet iedereen is gelijk. Degene die God het leiderschap heeft toevertrouwd, staat wel degelijk, daarom worden ze ook oudsten genoemd, staan wel degelijk in autoriteit en positie boven andere mensen. En ze hebben ook die verantwoordelijkheid gekregen. Nou, en ook als het gaat om profetie, kijk, je kan het wel vergelijken met een ziekenhuis. Iedereen is even belangrijk, maar niet iedereen is gelijk. En niet iedereen heeft dezelfde autoriteit. In een ziekenhuis, je hebt chirurgen, je hebt verpleegkundigen en je hebt schoonmaaksters. Zijn ze allemaal belangrijk? Ja. Maar mogen ze allemaal hetzelfde doen? Nee. Als de schoonmaakster op een gegeven moment op maandag denkt, ik heb eigenlijk ook wel zin om te opereren. Want God zegt. Nou, ik denk niet dat een van ons graag naar zo'n ziekenhuis gaat. Je wilt toch dat er bepaalde orde is, bepaalde hiërarchie is, dat de taken duidelijk zijn. Nou, zo gaat het ook als het gaat om profetie en profeten. En dat je weet, joh, wat is mijn gebied? Waarover wat kan ik wel maken, wat kan ik niet maken? En dat we daar dus orde in hebben. En zeker dus ook profeten en profeteren is heel vaak onderworpen aan. En bijvoorbeeld als je in een dienst wil profeteren, vraag toestemming aan degene die leiding heeft van de dienst. Klinkt heel logisch, maar je loopt niet zomaar een podium op en zegt, zo spreekt de Heer. En zeg je, ja, maar God zegt, God zegt. Zo werkt het niet. Er is orde. God heeft die andere leiding van dienst gegeven. En God heeft iemand anders daar aangesteld als verantwoordelijkheid, ook om geestelijk te bewaken. Wat er allemaal gezegd wordt, want iedereen kan wel zeggen, God zegt dit, God zegt dat. En weet je, dat is gewoon heel belangrijk om dat soort dingen te respecteren. Ook algemene richtlijnen of principes. Goed, het ambt van een profeet. Daar even kort nog iets over. In Efeze 4 vers 11 wordt gesproken over de vijfvoudige bediening. En een daarvan is de profeet. Nou, het Oude Testament, dat je bijvoorbeeld Elia, Elisa, dat soort profeten. Het Nieuwe Testament, zie je al dat profetie werkt soms iets anders. Omdat een van de grootste profeten van het Nieuwe Testament was Johannes de Doper. Maar het was niet zo dat Johannes de Doper over iedereen aan het profeteren was. Toch? We hebben niet zo heel vaak dat Johannes de Doper over iedereen profeteert. Johannes de Doper kreeg een taak, hij kreeg een roeping. En hij was in zoverre een profeet. Hij kondigde de komst van Christus aan. Hij kondigde, maak recht de weg van de Heer. Bekeer was zijn boodschap. Waarvan God zei, dit is wat je moet spreken tot het volk. En dat deed hij getrouw. Maar hij was dus niet, je ziet ook, er zijn verschillende niveaus van profeten. Niet iedereen functioneert op hetzelfde. Sommige profeten, die functioneren inderdaad op zo'n manier dat ze in samenkomsten profeteren over mensen. Anderen geeft God gewoon een boodschap en zegt, ga rennen met die boodschap. Dit is wat ik wil zeggen tot het hele land. En die rennen. Ik vind bijvoorbeeld, Herman Boon vind ik, is een evangelist in Nederland. Maar tegelijkertijd vind ik hem een profeet met een boodschap om te bidden en te vasten. Hij heeft altijd dezelfde boodschap, bidden en vasten. Dat is de boodschap die God hem heeft gegeven voor dit land. Dat betekent niet dat hij altijd over iedereen profeteert. Maar ergens is dat de stem van God hem als profeet in dit land heeft geplaatst. Nederland gaat bidden en vasten. Dat is zijn boodschap. Dus God kan sommige profeten ook gewoon een boodschap geven.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar

0: getuigenis@frontrunners.nl. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
1: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vruchtdragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vruchtdragen nu gratis op frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Dus als het gaat om profeten, wat is het verschil met de ambt van een profeet ten opzichte van iemand die profeteert? Dus de ambt van een profeet is ook een bestuurlijke functie. Dus die komt ook ergens in die kerkstructuur of in de structuur van het koninkrijk, heeft hij ook de gave om te besturen. En daarbij bedoel ik, die heeft autoriteit ook om, als die erkend wordt in een kerk, om daar te sturen, leiding te geven, mee te spreken over de richting. En dat zie je dus Agabus ook, die dat doet. En we hebben op Bijbelschop.tv ook wel lessen van Wim Kok. Hij functioneert als profeet, over de 18 taken van een profeet. Nou, wat doet een profeet wel, wat iemand die profeteert niet? Even een aantal dingen, gewoon in het algemeen als het gaat om profetie. Ten eerste, profeten hebben de autoriteit om richtinggevend te spreken over mensenlevens. Richtinggevend. Die kunnen zeggen, zo zegt de Heer, weet je, dit is het plan van God om die kant op te gaan. Nou, iemand die gewoon de gave van profetie heeft, heeft niet die autoriteit om dat te doen. Dus je ziet dat ook bij Filippus, die dochters die profeteerden. Maar het was voor hem natuurlijk profeet die ook eigenlijk richting geeft. Zegt, dit is wat er gaat gebeuren. Paulus zegt, dan loop ik even een flinke stap vooruit. Maar gewoon over de gave van profetie. In 1 Korinthe 14 zegt hij, iedereen die profeteert is opbouwend, bemoedigend en vertroostend. Hij zegt daar niet, corrigerend, richtinggevend. Nee, gewoon de gave van de geest heeft een andere orde. Zelfs als profetisch besturend. En laat ik even, om dat goed te zeggen. Het is niet zo dat je soms niet in de geest kan oppikken wat iemand moet doen. Alleen de vraag is, heb je de autoriteit om het te zeggen en te profeteren? Hier gaan heel veel profetische mensen soms de mist in. Omdat ze ergens in de geest iets ervaren, ook in hun kerk, van dit klopt niet. Maar dat betekent niet dat jij degene bent die geroepen is om te zeggen, zo spreekt de Heer. Misschien moet je er gewoon voor bidden, als je dat ervaart in je geest, dat het niet klopt. En misschien kan je het wel neerleggen bij iemand, en degene die erover gaat, van joh, deze, maar dan moet je het zeggen, joh, ik heb erover gebeden, ik heb hier geen goed gevoel over, bid jij er ook over. En laat je het los. Maar je hebt niet de autoriteit om als een profeet eroverheen te gaan spreken. En dat zijn gewoon belangrijke dingen. Bijvoorbeeld levens veranderen of levensbepalende dingen. Zal veel eerder door het ambt van een profeet. Hetzelfde geldt voor waarschuwen. Er is een plek, ook in nieuwtestamentische profetie, waar er gewaarschuwd wordt voor dingen. Dat zie je met Agabus, die de hongersnood, die waarschuwt voor de hongersnood. Die waarschuwt voor wat Paulus gaat overkomen. Maar het is niet zo dat iedere gelovige maar allemaal over iedereen mag zeggen, zo zegt God, zo zegt God. En ik waarschuw je hiervoor, ik waarschuw je hiervoor. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En hetzelfde geldt voor terechtwijzingen. Terechtwijzingen, als iemand wil corrigeren, dan moet je daar sowieso heel voorzichtig mee zijn. Als je dat zegt van, ja, dat doe ik namens God. Maar het kan best zijn dat een profeet die de bevoegdheid heeft om te spreken over een bepaalde kerk, of die ergens bevoegdheid over heeft gegeven, dat God hem de autoriteit geeft om te waarschuwen. Zie je ook in het Oude Testament, dat ze de koningen waarschuwden, of zelfs corrigeerden als ze er fout in gingen. Maar daar is niet iedereen voor geroepen, dus dat is belangrijk. Dus ook toekomstbepalende profetie is aan profeten. Bijvoorbeeld zoals dingen zoals God heeft je geroepen als voorganger. God heeft je geroepen als apostel of profeet. God heeft je geroepen om naar China te gaan. Dat soort dingen is eigenlijk aan mensen die het ambt van een profeet hebben. Dus dat is wel belangrijk. Nou goed, ik denk, we kunnen straks nog wel even vragen daarover gaan beantwoorden. Maar het is wel belangrijk om dat te beseffen. Nou goed, wat zegt de Bijbel over profetie? We gaan eens even een aantal teksten lezen. We gaan gewoon eens even, het is heel makkelijk, want het meeste over profetie in het Nieuwe Testament staat in 1 Korinthe 12, 13 en 14. En in 1 Korinthe 14 wordt het alleen een keer genoemd, de gave van profetie. Volgens mij in mijn hoofd in vers, het is ergens tussen 7 en vers 10. In 1 Korinthe 13 wordt het maar een paar keer genoemd. En 1 Korinthe 14 komt het wel vaker aan bod. Dus we gaan even beginnen in 1 Korinthe hoofdstuk 13. En dan vers 8. Daar zegt Paulus namelijk dit over de gave van de geest. En dit is een hele belangrijke. Meteen. In 1 Korinthe 13 vers 8. Even kijken. Daar staat vers 9 trouwens. Wij kennen ten dele en we profeteren ten dele. Dus Paulus zegt, we profeteren ten dele. Dat betekent dat profetie is ten eerste niet perfect. We profeteren ten dele. Het is ook niet compleet, om het zo maar te zeggen. God laat je niet altijd alles zien. En het kan dus ook wel eens fout gaan. In de zin, het ligt niet aan God. Kijk, je moet het zo zien als het gaat om de gaan van de geest. Ik hoorde ooit deze vergelijking van een Amerikaanse boer. En die, zijn paarden hadden een waterpoel daar in die wijn. En die waterpoel die was een beetje een rare kleur, donkerbruin. En een andere boer zei, joh, er is iets mis met je water. En die andere boer zei, joh, er is niks mis met het water zelf. Er is iets mis met de pijp. Die is helemaal roestig waar het water doorheen stroomt. Nou, zo is het eigenlijk ook met de Heilige Geest. Weet je, dat, met het water, met de geest is niks mis, met God is niks mis. Maar de pijp waar God doorheen moet stromen, is soms een beetje roestig. Die verkleurt het soms een beetje, die mist het soms een beetje, die lekt soms een beetje. Dus daar heeft het mee te maken. Amen. Zeg maar tegen je buurman of je buurvrouw, wees geen roestige pijp. Oké. 1 Korinthe 14 vers 1. Even door naar het volgende. 1 Korinthe 14 vers 1. Daar staat, jaag de liefde na. Dus liefde is altijd het doel. Liefde is ook je motivatie. Dus misschien wel goed om even bij de stil te staan. De reden dat je wil profeteren over mensen is niet zo van, oh, kijk mij eens shine, kijk mij eens de Heer verstaan. I'm the man of God from this hour with his power. Weet je wat? Nee. Liefde. Opbouwen, mensen verder willen helpen, mensen willen bemoedigen, mensen willen zegenen, mensen een ontmoeting met God willen geven. Dat is je motivatie. En het draait niet om jou. Je dient mensen met de liefde. Je wil Gods liefde vertolken en het profeteren. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, vooral daarna dat u mag profeteren. Dus we moeten vooral streven naar profetie. Wordt aangemoedigd. Iedereen. Paulus staat naar de hele gemeente. Streef naar profetie. Streef naar profetie. Dus streven betekent je wil iets bereiken. Je wil leren profeteren. Je wil gebruikt worden door God in profetie. Weet je, je moet eigenlijk degene zijn en zegt, Heer, hier ben ik. Gebruik mij. Gebruik mij om te profeteren. Geef mij uw woorden door. Laat mij uw hart vertolken. Laat mij zeggen wat u zegt. Dat is streven naar. Uitstrekken naar. Ja, 1 Korinthe 14, vers 3. Wie profeteert, spreekt op mensen. En daar staat het, woorden van opbouw, vermaning, wat eigenlijk betekent, vermaning betekent bemoediging, en troost. Nou, hier staat niet woorden van waarschuwing, veroordeling en manipulatie. Nou, hier betekent echt troost en bemoedigen. En dan ga ik zo meteen weer iets hebben over hoe profeteer je. Kijk, je hebt verschillende onderdelen, maar zelfs als je iets ontvangt, hoe ga je ermee om? En dat is zo belangrijk. Ja. Weet je, soms zie ik over mensen hun leven, zie ik onvergevingsgezindheid. En dan kan ik zeggen, zo spreekt de Heer, je hebt onvergevingsgezindheid in je hart. En als jij niet vergeeft, zal de Heer jou niet vergeven. Je kan er van alles van maken. Je kan ook gewoon zeggen, joh, ik moet denken aan het woord vergeving. Moet je mensen nog vergeven? Je hebt hetzelfde resultaat, maar een veel betere manier ernaartoe. En die mensen hebben een veel beter gevoel. En God, kijk, daarom is dit zo belangrijk. Je spreekt woorden van troost. Je spreekt woorden van bemoediging. Je wil mensen troosten. Je wil ze bemoedigen. Je wil ze verder helpen. Troosten, bemoedigen. Aanmoedigen. Je wil ze helpen. En dat is zo belangrijk. En daarom zegt het ook in 1 Korinthe 14 vers 4. Het bouwt de gemeente op. Het bouwt de gemeente op. Dus het moet de gemeente altijd opbouwen. Niet afbouwen of niet verdelen. Dat is ook belangrijk. Dus sommige van die mensen die claimen profetisch te zijn, die gaan dan die gaan niet naar de voorgang toe, maar zeggen, ja, weet je wel, dan gaan ze naar hun broeder toe. Van, ja, ik heb haar echt dit in de geest. En ik denk dat de oudste raad het mist. En die gaan met iedereen praten. Nou, bouwt dat de gemeente op? Nee, dat zaait verdeeldheid. Het breekt de gemeente af. Op het moment dat je daarin functioneert, heeft het niks meer te maken met de gaven van de geest en liefde en de gemeente opbouwen. Dus daarom is het zo belangrijk om er gezond mee om te gaan, nederig mee om te gaan. Kijk, dit is ook mooi. 1 Korinthe 14, vers 24 en 25.
4: Maar als alle zouden profeteren en er kwam een ongelovig of niet ingewijde binnen, dan zou die door alle overtuigd en door alle beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En hij zal zich met zijn gezicht ter aarde werpen, God aanbidden en zeggen, God is werkelijk in uw midden.
3: Nou, hier staat dus, op het moment dat mensen beginnen te profeteren en Paulus schetst, iedereen zou profeteren, dan komt iemand binnen die kent God niet. Hij zegt, joh, er komen allerlei verborgen dingen uit zijn hart worden openbaar. Waar wij soms aan denken, oh, allerlei verborgen zonden en dingen die niet kloppen. Als we dit lezen, toch? Dat denken we eigenlijk van, nou, weet je wel. Maar ik geloof niet dat dat het is, want die man die valt op zijn knieën voor God, die rent niet weg. Hij begint God te aanbidden. Dus je bent altijd op zoek naar het goud in mensen, niet de modder. Zoek het goud in mensen, zoek het goud wat je ziet. En Zoran vertelt ook dat hij hierover geleerd heeft, omdat hij alles ziet. In het begin was die voorganger van zijn kerk, kwamen de mensen binnen en zei hij, hey, jij daar, je hebt eergisteren overspel gepleegd met een vrouw in dat hotel op dat adres zo laat. Vroep, nooit meer terug geweest in de kerk. Ja, we lachen erom. Maar hele menigtes mensen in dat land zijn doodsbang voor hem. En dat deed hij niet één keer, dat deed hij best wel vaak. Want hij zag alles. Klopte het woord? Ja. Want die mensen durfden niet eens te zeggen, het klopt niet. Het was tot in de details zo accuraat. Maar die mensen vluchten weg. Nou, waarom moeten we leren hoe we ermee om moeten gaan? Waarom laat de geest van God je dat zien? Niet om ze te veroordelen, maar om ze te helpen. Kijk, Jezus zag ook alles bij iedereen. Maar zo ging hij er niet mee om. Weet je, waarom ik mooi? Maar God ziet alles. Maar God spreekt toch ook niet op die manier tegen jou? Weet God alles? Ja. Weet God dingen in je leven die eigenlijk anders moeten? Ja. Maar God is niet iemand die je aanklaagt en veroordeelt. God is iemand die je bemoedigt, die je troost. Die zegt, joh, je bent eigenlijk te veel waard om hierin te leven. Ik heb iets beters voor je. En die benadrukt niet wat er mis is. En dat is zo belangrijk dat we dat leren van profetie. Dus zoek het goud. Kijk met Gods ogen. God is genadig en God is barmhartig. God klaagt ook niet aan. En daarom is het ook. Kijk, ook met. Daarom zeg ik: profeteren kan je leren. Zelfs profetisch zijn kan je leren. Zelfs onderscheid van geesten. En daarom is het bijna een soort rare gave in de zin van. Je kan altijd profeteren als je wil. Je kan zelfs in de geest. Ik weet dat het sommige mensen gek klinkt. Maar in de geest kan je zelfs zoeken. Je kan zelfs zien dingen. Ik zet bijvoorbeeld heel bewust, bij spreken, om het zo maar te zeggen, die gaven gewoon uit. Omdat ik hoef heel veel dingen niet te weten. Ik heb er ook geen zin in. Ook niet om met iets rond te lopen. Tenzij God spreekt of ik kies ervoor om te profeteren. En dan lopen we meteen een stukje vooruit. Of als gaan we zo meteen wel lezen. Maar Paulus zegt, de geesten van de profeten zijn aan de profeet onderworpen. Dat betekent, jij kan ervoor kiezen. Als je leert profeteren, kan je ervoor kiezen om te profeteren. Of om het niet te doen. Als ik wil, kan ik in elke dienst profeteren. Als ik wil, kan ik in iedere dienst. Voor één mensen laten staan. Dit is het woord van neer. Dit is het woord van neer. Dit is het woord van neer. Het zou allemaal kloppen. Maar dat is niet altijd de bedoeling van de dienst. Is niet altijd het plan van God voor die dienst.
4: Dus dat doe ik niet altijd. Er waren tijden dat God me ook heel veel gebruikt in profetie. En dat ik er zelfs mee gestopt ben, omdat mensen mij gingen behandelen als een soort heilige geest. Dat is echt waar. Dan kreeg ik appjes van mensen van ja, ik heb nu een woord van de Heer nodig. Ik heb nu een woord van de Heer nodig. En ik dacht, goeiedag, er is echt iets aan de hand in hun leven. Weet je wel, en ik God zoeken. En ik kreeg niks in mijn geest. En ik denk, joh, ik zeg, joh, wat is er? Ja, mijn trein kwam niet opdagen. En ik wil weten, wat is het plan van God hiermee? Ik denk, ben je helemaal gek geworden? Ben ik hier aan het bidden omdat jouw trein niet op kwam dagen? Ga lopen, lui anders. Dat is het woord van de Heer. Nee. Maar even aantonen, ik ben er voorzichtig mee geworden. En soms vragen mensen ook, wil je bidden? Want ik wil weten wat Gods antwoord hiervoor is. Weet je, ga zelf bidden. Leer zelf Gods stem verstaan. En daarna kan je mensen vragen om met je te staan. Maar weet je wel, je hebt zelf de Heilige Geest. Dus als mensen echt leren profiteren, is nog iets anders om er goed mee om te gaan. En hetzelfde met onderscheid van geesten. Op een gegeven moment als je leert hoe dat functioneert, je proeft meteen of iets klopt. Klopt iets niet? Kloppen mensen? Zitten ze je voor de gek te houden? Maar het is niet zo dat je altijd verder gaat zoeken of daar iets mee moet. Sommige mensen moet je lief hebben en links laten liggen. De twee L's, lief hebben en links laten liggen. En soms proef je, ik was gisteren met, gisteren was ik met Sander, we hadden twee diensten. En na een van die diensten komt een vrouw en we voelen allebei meteen, klopt niet. Ze is meteen een manipulerende geest, meteen echt heel vervelend. Afronden, lief hebben, links laten liggen. Maar ik hoef niet allemaal te zeggen, zo zegt de Heer, dat je dit en dat zit fout in je leven. Maar als zou je geestelijke voel, als zou je in die gaven van de geest stappen, zou je dingen kunnen zien? Vast wel. Wil ik het zien? Nee. Weet je, je moet daarin kennen, weet je, hoe werkt de geestelijke wereld? Oké, dus ik weet, gaan we een beetje alle kanten op. Maakt niet uit. Dank u, Jezus. We gaan weer door. Oké. 1 Korinthe, nou, laten we het stukje eens even lezen. 1 Korinthe 14 vanaf vers 26. Daar zie je het ook heel duidelijk staan. Dus dat, hoe is het dan, broeders? Paulus vraagt, hoe gaat het met jullie? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, een onderwijzing, een andere taal, een tongentaal, een openbaring of een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. Als iemand in een andere taal spreekt, laat er dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt en laat het één uitleggen. Dan wordt het ook profetie als tongentaal uitgelegd wordt. Als er geen uitlegger is, laat hij dan zwijgen in de gemeente, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. Hij zegt, laat er twee of drie profeten spreken. En laat de anderen het beoordelen. En als een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste weer zwijgen. En dan zegt hij dit, u kunt allemaal de een naar de ander profiteren, opdat alle bemoedigd worden en alle leren. Zie je dat? U kunt allemaal de een naar de ander profiteren. Maar dan zegt hij dit, de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Nou, waarom zegt Paulus dit? Zodat mensen niet kunnen zeggen van, hij zegt, joh, als iemand anders aan het profiteren van het uitleg is, houd even de rest zijn mond. Je kan niet met 50 tegelijk profiteren en dan zeggen, ja, sorry hoor, ik was het niet, het was de geest. Was denk ik een andere geest dan? Want Paulus zegt, joh, de geesten van de profeet zijn aan de profeten onderworpen. Als de profeet kiest zelf of dat hij profeteert. Kies zelf dat hij zijn mond houdt. Kies zelf soms wat het goede moment is. Of dat er geen goed moment is. Maar dat zijn dus allemaal dingen die je gewoon kan leren. En dan zegt uiteindelijk, God is een God van vrede. Dat staat in vers 33 ook. En van orde. Dus uiteindelijk, God is op zoek ook gewoon dat er orde is. Nou, Gods vorm van orde kan iets anders zijn dan die van ons. Als de Heilige Geest begint te bewegen. Maar er is wel orde en respect en een duidelijk onderscheid in de dienst, zeg maar. Oké. Een aantal, even kijken hoor. Wat ga ik hier nog over zeggen? Ja. Ja, dit ga ik nog wel even behandelen. Dat gaat me helemaal lukken. Hoe ga je om met profetieën die je ontvangt? En dit gaat dus even voor je eigen leven. Dus iemand profeteert over jou. Jij ontvangt een profetie. Hoe ga je daarmee om? Nou, ten eerste, nummer 1, je ontvangt hem. Dat is niet zo moeilijk. Daar hoef je soms niks voor te doen. Er komt vanzelf een geestelijk iemand naar je toe die zegt, zo, ik heb een woord van de Heer voor je. Als je bij bed koffie staat te drinken, is die kans wel groter altijd. Nou, daarnaast, iedere profetie wordt getoetst of beoordeeld. Dat is Wendy de afdeling, hè? Toetsen. Toets of beoordeeld. Nou, laten we eens even lezen. 1 Korinthe 14, vers 29 hebben we net gelezen. Maar er staat, laat 2 of 3 profeten spreken. Laat de anderen het beoordelen. Dus laat de anderen beoordelen, is het wel of niet van de Heer? Nou, dat is wel een dingetje. Want sommige mensen laten zich niet corrigeren of beoordelen. En als je je niet laat corrigeren, heb je ook geen ruimte om te profeteren. Als jij je niet wil laten beoordelen, moet je gewoon je mond houden. Want de Bijbel zegt dat als er geprofeteerd wordt, mag het ook beoordeeld worden. Nou, ook dat beoordelen moet zijn vanuit genade. Dus je hoeft niet te zeggen van, ah, je mist God, valse profeet, stenigen, kom naar buiten. Hebben we zelfs een Bijbeltekst voor uit het Oude Testament, maar dat is Oude Testament. Dan kan je zeggen, joh, fantastisch dat je uitspreekt naar de gaven van de geest. Goed dat je het probeert, maar ik denk niet dat dit een woord van de Heer is. Bij wijze van spreken, dat kan. Maar laten we het volgende keer weer proberen. Goed bezig. Maar als mensen zich niet willen laten corrigeren, moet je ze ook niet laten profeteren. Dat is zo belangrijk. Ik heb gemeenten kapot aan zich gaan. Mensen die van alles profeteerden. En er kwam niks uit. Het klopte voor geen meter. Mensen die altijd woorden van kennis deelden. Maar er reageerden. Het klopte gewoon niet. Op een gegeven moment tegen een voorganger zei, joh, stop diegene. Stop het. Gewoon trekken van het podium af. Geef er geen microfoon. Nee, dat staat ze niet toe. Nee, dat is het probleem. Ze laat zich niet corrigeren. Ze laat zich niet beoordelen. Het is gewoon Bijbels. Beoordeel het. Nou, sommige mensen voelen zich dan meteen aangevallen. Want ja, het is de Heer. Maar blijkbaar is het de Heer niet. Dus wat is heel belangrijk als het gaat om profetie, is nederigheid. Nederigheid. In het doorgeven aan anderen. In als je gebruikt het om het door te geven. Ook om je te laten corrigeren. Of wat dan ook. Kijk misschien ook of dat bepaalde profetieën uitkomen. In je, als je iets profeteert en het gebeurt niet, is het te makkelijk om het altijd bij de ander neer te leggen. Ja, dat komt vast omdat je stiekem gezondigd hebt en nu is het niet gebeurd. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Kijk of dingen gebeuren in je leven. En soms is een deel van een profetie is goed, maar een deel niet. Dus het kan. Paulus zegt, we profeteren ten dele, dus niet perfect. Dus 1 Thessalonicense 5 vers 19 staat dit. Dat is interessant. 1 Thessalonicense 5 vers 19. Dat is een tekst die we misschien allemaal wel kennen. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. Nou, er is dus een antireactie op profetie. Wat ook in heel veel kerken is. Zeggen mensen, ja, maar hier is het misgegaan. Dus nu doen we het niet meer. Maar dan blus je de geest uit. Dan gooi je er gewoon een hoop zand overheen of een deken overheen. Nee, niks meer met de geest te maken. Want het is een keer misgegaan. Ja, maar dat lag niet aan de geest. Dat lag aan de mensen die gebruikt. Dat lag aan het vat wat gebruikt wordt. Dus Paulus zegt ook in die context, blus het niet uit. Als het misgaat, begin het niet te blussen. Weet je, je hebt van die christen brandblussers. Die zodra de geest iets wil doen, pssst. Sommige kerken hebben heel oudste team aan brandblussers. Zodra de geest, psst, nee, en is ooit een keer misgegaan. Huppakee, blusdeken erover, zand erover, haspel erop. Dat is niet de bedoeling, blus het niet uit. Veracht de profetie ook niet. Hoe ga je er wel mee om? Je beproeft alle dingen en je houdt het goede. Beproef alle dingen en behoud het goede. Dus een profetie kan zelfs deels fout zijn. Nou, zelfs vijfvoudige bediening niveau profeten kunnen ernaast zitten. Dat is belangrijk. Vijfvoudige bediening niveau profeten kunnen ernaast zitten. En ja, dat is soms lastig ook om mee om te gaan, maar het is wel zo. En daarom moet je ook niet blindelings alle profetieën volgen, maar je moet ze toetsen, je moet ze beproeven. En ik kom daar nog wel even op terug. Maar dat is nummer 3 is dus bewaar je profetieën.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
0: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool, een zaal voor onze parttime bijbelscholen, meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's en een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. We zijn in het jaar 2026. Wat een bijzonder jaar. En we hebben gewoon een gezegende tijd gehad natuurlijk in 2025. Dagelijks Brood was op God Radio en ook elke ochtend op YouTube en Spotify. Ik wil eigenlijk alle God Radio beluisterers wil ik ook bedanken natuurlijk. En ook God Radio zelf, maar ook YouTube natuurlijk. Want YouTube hebben wij dagelijks elke ochtend om 7 uur konden wij het op YouTube zetten. Ook Spotify en ook onze luisteraars. Gezegend dat je luistert of kijkt naar Dagelijks Brood. Dat is bijzonder. En ik hoor steeds getuigenissen van mensen die ik niet ken. Ik kom op plekken en ze zeiden, jij bent toch degene van Dagelijks Brood? Ik zei, ja, blijkbaar is het gehoord via God Radio. En soms krijg ik zelfs een bericht op Facebook van mensen die zeggen, ja, ik luister elke ochtend naar je programma en het is gezegend. We zijn de Heere dankbaar ervoor. En de Heere dankbaar ervoor. Het doel altijd van Dagelijks Brood geweest was om jou dagelijks iets te geven, om over te kunnen mediteren. Dus daarom heet het Dagelijks Brood, dagelijks voedsel voor je geest. Weet je, de Bijbel zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. En dat was de hele visie achter Dagelijks Brood. En we hopen nog meer mensen te kunnen bereiken door de genade van de Heere. We hopen nog meer mensen te kunnen bereiken met het woord van God, dat ze het woord van God dagelijks zullen horen en ook daardoor gezegend zullen zijn in de naam van Jezus. Jij kan ons erbij helpen door de links te delen. Als je via God Radio luistert, kan je ook via YouTube of voor Spotify luisteren. Deel het op je social media. Deel het op jouw WhatsApp, op je familie WhatsApp. Van hey, luister elke ochtend naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. Nou, ik ga het met je hebben deze week over het bouwen van capaciteit. Het bouwen van capaciteit. Eigenlijk, je kan het noemen capaciteit voor 2026. Of het bouwen van capaciteit van 2026. Want in het leven, alles heeft te maken eigenlijk met capaciteit. Hoeveel jij kan vasthouden, hoeveel jij kan ontvangen, heeft altijd te maken met de capaciteit die je hebt om het te kunnen vasthouden. Anders is het een verspilling. Als je een beker hebt van ongeveer 0,5 liter... en je moet in 1 liter water erin gieten. Nou, de beker kan alleen maar 0,5 liter vasthouden. Als je toch het hele 1 liter water in het 0,5 liter beker giet, wat gebeurt er? Je verspilt 50% van het water. Zo ook, ik heb gezien in het leven dat de Heere ons zoveel mogelijk wil geven. Alleen soms moeten wij nog capaciteit bouwen om te kunnen ontvangen wat Hij ons wil geven. Het is zo cruciaal, het is zo belangrijk. En alles wat je doet in het leven heeft te maken met capaciteit. Je kan niet meer aan dan de capaciteit die jij hebt. Een simpele voorbeeld, oké? Stel je voor, je hebt nooit getraind om marathon te lopen. Of je hebt alleen maar getraind om 10 kilometer te lopen. En nu wil je ineens marathon gaan lopen zonder dat je je capaciteit hebt getraind ervoor. Wat gebeurt er? Je gaat het niet volhouden. Je gaat het zeker, volgens mij marathon is 42 kilometer uit mijn hoofd. Ik weet niet, ja, volgens mij ongeveer 42 kilometer. Je gaat het niet volhouden. Waarom? Omdat jouw capaciteit, jouw strength, jouw stamina, jouw uithoudingsvermogen kan maar 10 kilometer. Op een bepaalde tempo. Misschien kan je zelfs nog meer zonder te trainen. Misschien kan je 15. Maar dat 42 ga je zeker niet halen. Waarom? Simpelweg omdat je je capaciteit nog niet hebt ervoor. Nou, kan je het halen als je gaat trainen? 100% wel. Want nu ga je jezelf stretchen. You're increasing building capacity. Je gaat jezelf stretchen, waardoor op een gegeven moment kan je dat marathon helemaal halen en gewoon de 42 kilometer volledig uitlopen. Dus we zien dus dat capaciteit is in ons allemaal. We kunnen het trainen voor alles in het leven. Bijvoorbeeld, oké, sommige mensen kunnen maar een half uurtje bidden. In één keer, in je eentje, alleen. Oké? Terwijl anderen kunnen 1 uur lang bidden in een eentje. Of sommigen kunnen zelfs 2 dagen bidden. En zo 2 uur of 3 uur of 4 uur bidden. Nou, wat is het verschil tussen de ene persoon en de andere persoon? Capaciteit gebouwd. De andere persoon heeft zichzelf getraind om zo lang daar in Gods aanwezigheid te kunnen zijn en gewoon in gebed te kunnen zijn. Dus het heeft allemaal te maken met Het bouwen van capaciteit. Je kan het, alleen je moet het nog bouwen. Er is een belangrijke boodschap die ik eigenlijk de laatste tijd heel diep in mijn geest is en waar ik ook al vaak over predik. Het is de kracht om te doen. De kracht om te doen. De verschil tussen de succesvolle persoon, wat wij succesvol noemen, oké? En de andere die, ja, die lijkt niet zo succesvol, is de kracht om te doen. De kracht om te bewerkstelligen dat wat je, dat die verlangen eigenlijk die je hebt. De kracht om dat bij jouw woorden te zetten. De kracht om te doen. En dat is een hele belangrijke boodschap. Je kan het volgens mij vinden bij ons op YouTube. Heb ik een deel gedaan. Maar ik ga wellicht de komende tijd nog dieper erop in. De kracht om te doen. Het heeft te maken met het doen. Het is goed om te denken. Dat is waar het begint. Oké? Maar vanuit je denken moet je het uitvoeren. En er is een bekwaamheid ervoor. Er is een genade ervoor nodig. En Jezus heeft dat bekwaamheid al aan ons gegeven. Alleen je moet het ontdekken en weten hoe je al jouw dromen in werkelijkheid kan brengen. Hoe je al jouw dromen in werkelijkheid kan brengen. De kracht om te doen. De kracht om te doen. Maar dat is niet de boodschap voor deze week. We praten over capaciteit. En de afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat heeft te maken met capaciteit. De afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat heeft te maken met je capaciteit. Want de Bijbel zegt dat van in Efeze 3 dat hij bij machten is om veel meer te doen dan dat we kunnen denken of bidden. Hij zegt tot hem die bij machten is veel meer te doen dan dat wij kunnen denken of bidden. God is bij machten om veel meer te doen. Veel meer te doen dan dat wij willen. Dan dat wij kunnen denken of bidden. En dan zegt hij, volgens de kracht die in jou werkzaam is. Dus de kracht die in jou werkzaam is, bepaalt hoeveel God in jou kan doen. Hoewel, hij heeft alles voor jou al klaargelegd. Maar hij zegt, het is vervolgens de kracht die in jou werkzaam is. Dus hij wil veel meer doen dan dat je kan denken of bidden of beseffen. Maar het heeft te maken met de kracht, met de capaciteit. Want de kracht is al in jou. Alleen heb je het gebouwd, heb je de capaciteit in jezelf gebouwd om al de kracht van God te kunnen gebruiken. Want hij heeft ons alle kracht en autoriteit gegeven. Maar heb je jezelf getraind om gebruik te kunnen maken? Heb je er ingetapt, is het juiste woord. Heb je kunnen intappen in Gods kracht? Hij zegt, hem nu die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Dus de vele dingen die de Heer in jou wil doen heeft te maken overeenkomstig de kracht die in jou werkzaam is. Hoewel, de Heilige Geest woont al in ons. Nou, als jij een kind van God bent en je bent nog niet vol met de Heilige Geest, het is belangrijk om vol te worden met de Heilige Geest, oké? Je moet dagelijks natuurlijk vol worden van de Heilige Geest, maar de eerste invulling moet je ontvangen, oké? Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. En hoe doe je dat? Het is heel simpel. Nou, een van de tekenen van de vervulling van de Heilige Geest is tongentaal. Ik weet, mensen zeggen van, ja, er zijn mensen die in tongen spreken. Sorry, er zijn mensen die niet in tongen spreken, maar ze zijn wel vervuld met de Heilige Geest. Ja, kan wel. Ik ben niet God, dus ik ga niks inboxen. Maar als we de Bijbel lezen in het boek van Handelingen, toen ze vervuld werden met de Heilige Geest, de voorbeelden die wij zagen, is dat ze spraken in nieuwe tongen. Dat is puur de Bijbel. En ik kies liever voor om de Bijbel te volgen. Om de voorbeelden van de Bijbel te volgen dan de mooie gepraat van de religieuze mensen. Nou, kan iemand de Heilige Geest, vervulling van de Heilige Geest hebben ontvangen zonder in tongen te spreken? Kan, ik weet het niet, het kan. Maar de Bijbel zegt, de voorbeelden van de Bijbel van mensen die vervuld werden met de Heilige Geest, is dat ze spraken in tongen en ze profiteerden. Dat zijn de voorbeelden die ik heb. En ik leun er naartoe om die kant meer te geloven dan de mooie gepraat en de mooie ervaring die mensen hebben. Ik kies ervoor liever om de voorbeelden van het woord van God te volgen dan de ervaring van mensen. Handelingen 2. De Bijbel zei, ze begonnen in nieuwe tongen te spreken toen ze vervuld werden. En toen eigenlijk ze werden gedoopt en ook nog eens vervuld met de Heilige Geest. En de apostelen begonnen in nieuwe tongen te spreken. Volgens mij is in Handelingen 8, Dat Filippus kwam in Samaria en hij predikte het evangelie. En daarna zegt de Bijbel dat de mensen geloofden. En toen de kerk in Jeruzalem het hadden gehoord, hadden ze Petrus en Johannes gestuurd. En Petrus en Johannes gingen dan naartoe om te bidden voor de mensen, om handen op te leggen dat ze vervuld zullen zijn met de Heilige Geest. En er waren manifestaties. Je zegt, hoe dan? Nou, er was een man die geld wilde aanbidden aan Petrus. Om ook de gaven te ontvangen. En Petrus zei, je geld sterft met jou. Nou, hoe wist de man dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen? Want hij kon de manifestatie zien. Lees bij in Handelingen 10. Toen Petrus bij Cornelius thuis was. Hetzelfde gebeurde. Petrus was aan het prediken. En in één keer, de geest van God viel op hun. En ze begonnen in nieuwe tongen te spreken. Nou, dat was een bijzondere eigenlijk van Handelingen 10. Omdat Petrus was aan het spreken. Hij had nog niet eens de kans om ze te dopen. Hij was gewoon aan het prediken. En hij had nog niet eens gezegd, nou, neem Jezus in je leven aan. En toch, de geest van God viel op hun. Wat zegt mij dat eigenlijk? Wat zegt mij dat? Oh man, soms de redding van iemand is niet omdat we met de persoon zondagsgebed hebben gedaan. Het moment dat je aan het praten bent, je bent het evangelie aan het verkondigen. In de hart van de persoon is God aan het werk. En dat persoon heeft het al aangenomen in zijn hart. En dat zondagsgebed is gewoon het beleiden met het mond. En beide zijn belangrijk. Hij zegt, als je met je hart gelooft en met je mond beleidt. Romeinen 10. Met je hart gelooft en met je mond beleidt. Met je hart geloven kom je recht te staan met God. Dan heeft God jou geaccepteerd. Maar met je mond te beleiden, dan heb je je erfenis. Dat is de verlossing. Dat is de verlossing. De belijdenis is zo belangrijk. Dat je met je mond beleidt. Weet je, mensen zeggen vaak van, ja, de geloofspredikers, ze zijn te vaak aan het praten van name it and claim it. Dus gewoon zeg het en je ontvangt het. Het is waar. Het is de geest van geloof. Geloof spreekt. Geloof handelt. Twee dingen. Geloof spreekt en geloof neemt actie. Geloof spreekt. Je kan niet zeggen je hebt geloofd en je spreekt alleen maar andere dingen wat niet goed is. Je spreekt alleen maar negativiteit. Mensen die in geloof wandelen, spreken alleen maar goede dingen. Ze zijn niet negatief. Je zou ze niet depressief zien. Waarom? Ze spreken het woord van God continu. En het woord van God is licht. En het woord van God is ver boven positiviteit. Het is de waarheid. Want alle beloften in Christus zijn woord. Ja en amen. Nou, ook in Handelingen 19 zien we ook dat de discipelen, volgens mij waren het de 12 in Efeze, dat zij ook de Heilige Geest ontvingen. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in nieuwe tongen te spreken. Dus het is belangrijk om capaciteit te bouwen door de invulling van de Heilige Geest. We gaan het later nog dieper hierop in. Dus ik zei dus terug, ik zei dat de afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat, heeft te maken met capaciteit. Weet je, soms bidden wij de Heer, geef mij dit, geef mij dat. En ik geloof dat alles wat we vragen, dat de Heer ons geeft. Dat geloof ik 100%. Alles waar we om vragen, hij zegt vragen, het zal je gegeven worden. Alleen soms moet je voorzichtig zijn met wat je vraagt, als je niet weet of je de capaciteit voor hebt. Vele mensen vragen om zegen van God. En dan zijn ze gezegend, maar ze kunnen er niet meer omgaan. Ze zijn ineens lauw geworden. Lauw. In de dingen van gewoon, nu hebben ze ineens veel geld. Ze zijn niet meer op de dienst op woensdagavond. Omdat ineens van, oh, ze moeten deals maken, ze moeten hard werken. Dat is iemand die nog geen capaciteit had gebouwd, maar had gevraagd om zegen. Nou, zegen. En zegen kwam, maar alleen de zegen kon hij niet vasthouden. Hij wist niet hoe hij de zegen vast moet houden. Want op een lange termijn, als je niet on fire blijft voor God, op een lange termijn verlies je dat ding weer. Waarom? Het is belangrijk dat wanneer de Heer jou zegent bijvoorbeeld, dat je hetzelfde blijft doen, zelfs meer. Wat je voor hem deed. Dat je zelfs meer gaat doen. Sommige mensen kunnen niet omgaan met zegen. Ze kunnen niet omgaan met bepaalde dingen die ze ontvangen. Sommige mensen willen graag een partner. Maar ze kunnen nog niet omgaan met zichzelf. En je bent aan het bidden voor een man. En je kan nog niet eens koken als een vrouw. Of je bent aan het bidden voor een vrouw. En je woont nog bij je moeder thuis. En je doet niet eens je was. Je weet niet hoe het is om alleen te wonen. En je werkt niet eens. En je moet een vrouw. Je moet voor een vrouw zorgen. Je moet je capaciteit eerst daarvoor bouwen. En de potentie is in iedereen. De potentie om alles te doen. Voor de gelovigen, de potentie om alles te doen waar de Heer jou voor heeft geroepen is in jou. Alleen, je moet erin gaan tappen en jezelf gaan trainen en de capaciteit ervoor gaan bouwen. Het is een vorm van stretching. Dus we gaan het deze week hebben over hoe eigenlijk het bouwen van capaciteit. Hoe je capaciteit kan bouwen. Het is cruciaal om een vervolg te hebben in jouw leven. Om goed gevolg te hebben in alles in jouw leven. Zodat wanneer de Heer jou zegent, dat je ten alle tijden het gaat vasthouden. Dat je niet gezegend wordt en ook weer verliest. Oké? Okay? Amen. Nou, voor nu wil ik zeggen God zegen en heb een gezegende dag. En tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
3: Weekend Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag lezen we weer een heus pareltje uit het woord van God. In Hebreeën 10 vers 14 staat: want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Hebreeën 10 vers 14. Dit Bijbelvers gaat over je eeuwige positie in Christus en over je dagelijkse wandel met Jezus. Door het wonder van het kruis ziet God jou in eenheid met Christus voor altijd als rechtvaardig en volmaakt. Dat is je eeuwige positie in Christus. Terwijl de Heilige Geest jou dagelijks helpt in het proces van heiligmaking, je dagelijkse wandel met Jezus. De Heilige Geest helpt je te worden zoals God je in Christus al ziet. Met andere woorden, je bent het en je wordt het. Voortdurende heiliging kan pas echt plaatsvinden als jij weet dat God je nu al ziet als heilig en volmaakt in eenheid met Christus. Paulus schrijft in Colossense 2 vers 10: en u bent volmaakt geworden in hem. Je heiliging in Christus is immers een geschenk van God. Hier mag je in rusten. Vanuit deze rust helpt de Geest van Jezus je hiernaar te leven. Hij gaat het leven van Jezus in jou leiden en bewerkt in jou het verlangen om te groeien in genade en om je heiliging in Christus te vervolmaken. Je bent het en je wordt het. De moordenaar die vandaag opnieuw geboren wordt, is in Gods ogen direct volmaakt in Christus. Maar heeft nog een hele weg te gaan. De prostituee die vandaag haar leven aan Jezus geeft, is in Gods ogen direct geheel rein in Christus. De pooier die opnieuw geboren wordt, is vanaf dat moment in Gods ogen volkomen heilig in Christus. De terrorist die zich heeft overgegeven aan Jezus, is in Gods ogen rechtvaardig geworden in Christus. Dat is het geheim van wie we zijn in Christus. Het is Gods buitensporige genade.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: God Radio staat aan.
5: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat, ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen, wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me, ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars. En ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me, mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens, hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, zoals hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef, ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt, ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u

0: ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
4: Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze Bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid nu heel persoonlijk voor degene die deze woorden hoort. U kent precies wat hij of zij met niemand bespreekt. U kent de strijd achter gesloten deuren. U kent de vermoeidheid van steeds opnieuw hetzelfde gevecht. Daarom vraag ik u niet om oppervlakkige verlichting. Ik bid om werkelijke vrijheid. In de naam van Jezus Christus spreek ik tegen alles wat deze persoon probeert terug te trekken naar slavernij. Verlies je grip. Iedere keten van angst, bitterheid, verslaving, zelfveroordeling en hopeloosheid, breek. Iedere stem die zegt, dit zal nooit veranderen. Ik ontzeg die leugen haar gezag. En ik spreek tot jou, richt je hoofd op. Jezus Christus heeft je niet geroepen om je hele leven gevangen te blijven in datgene waarvan hij je wil bevrijden. Vader, laat het volbrachte werk van het kruis werkelijkheid worden in ieder gebied van dit leven. Geef kracht om te vergeven, moed om los te laten en geloof om te ontvangen. Ik spreek vrijheid, ik spreek herstel, ik spreek een nieuwe gehoorzaamheid aan Jezus Christus. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen. Juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en

0: Wij hebben Bijbels op de plank, podcasts op onze telefoon, preken op YouTube, boeken die we soms kopen en vervolgens maandenlang niet openslaan. Maar stel je voor dat goed Bijbels onderwijs schaars is. Dat je geen kerkgebouw binnen kunt lopen omdat samenkomen je verdacht kan maken. Dat de leider die jou discipelde ineens wordt gearresteerd. Dat je weet dat anderen zijn verhoord, mishandeld of jarenlang gevangen zijn gezet. En dan krijg jij één boek in handen. In je eigen taal. Een boek dat je leert hoe je moet bidden wanneer je bang bent. Hoe je kunt vergeven wanneer je vervolgd wordt. Hoe je stand houdt wanneer de druk groter wordt. Hoe je trouw blijft aan Jezus als geloven niet alleen iets kost op zondagmorgen, maar misschien je baan, je vrijheid of je veiligheid. Dan is dat niet zomaar een boek. Dan kan het een reddingslijn zijn. Daarom probeert Derek Prince Ministries boeken, vertaalde video's en digitaal onderwijs bij gelovigen in Iran te krijgen. Voor een huiskerk onder druk kan één boek een enorme bemoediging zijn. Voor een jonge leider die moet onderduiken, kan één boodschap kracht geven om stand te houden. Misschien zul jij die persoon nooit ontmoeten, maar jouw gift kan hem of haar wel bereiken. Ga naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.
2: Some declaration.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
6: Holy, holy, holy are you, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: God Radio staat aan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
8: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

the presence of the Lord is in this place.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe. Structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekend Show.
7: The Weekend Show.
8: Guard Radio. Waken van licht.
9: My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make music.
10: I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies.
9: Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all.

0: Ja.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.